0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds hun voorlopig akkoord sloten. Er sprake af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.

0: Het lood van de stad. RTV NOF.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het Constitutioneel Hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op. Zo'n oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwad.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege de verwachte hitte. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon mee, knel snoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op... 8 oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk 10.000 slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
18: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus. Time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
26: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
25: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
27: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Na haast 50 jaar zit het werkzaamleven er voor Hein Braaksma op. Hier wie je haast een hele eeuw in sinds bij het familiebedrijf Veenma.
2: Nou, het is razendsnel gegaan. Het is een dubbel gevoel. Ik vind werk nog steeds mooi. Ja, het komt een keer, hè?
1: Na Jan Veenma kwam Gosse Veenma aan het roer te steken. En de laatste alweer werkte hij onder leiding van Feitse Veenma. En dat iemand zijn hele werkzame leven bij hetzelfde bedrijf loopt en daar bij drie generaties van een familiebedrijf mee maakt, dat komt tegenwoordig maar zelden meer voor.
2: Ik hou eigenlijk mee maken dat mijn huidige werkjouwer, dat hij toen geboren werd. Die weet er nog net toen ik er kwam. Zijn broer weer er ook krijgt. Maar ja, toen werd hij geboren en dat was eigenlijk van alle lief en leed van de familie Veenma. Ik kan eigenlijk ook meemaken.
1: Op de Rijksstraatweg, de N355 in de richting van Hurgeriep, had in de nacht van Tiersje op Waansje een slim ongeluk plaatsgevonden. Omstreeks een uur als Jelve Traaien waren de helptjensen oproepen van het incident. En ook de traumahelikopter waard oproepen. De bestuurder van de auto die zou de macht door het stuur verlen wezen en meerdere keren door de kapslijn wezen. Twee personen rekken verwoenen en één van haren weer er wel heel slim onta. De N355 is als gevolg van het ongeluk de hele nacht dicht west, maar is intussen weer iepen. Waansje giet het zwembad het Beiersplak in Geriep weer iepen na een tijdelijke sluiting vanwege de Ike Processie roep. Na het jubileumfeest van het zwembad kregen verskaten bij een les van bultjes en ek hoe het uitslag. Onderziek wies de uit dat net het zwemwetter, maar de nesten van de Ike Processieroep op en om het terrein hinnen de oorzaak wienen. Voorzitter van het zwembad Jeltje Visser vertelt hoe dit alweer gebeuren koe.
3: Wat ik wel opvoel, weet ik dat vooral de bandit gewoon alleen nog maar zwom hier. Dus ik geen uitslag hier. Maar vooral de bandit op de stwarmbaan ontbladgewest wien, die hier de bulten. En ze hebben natuurlijk Gretjonne aardig pittig waar gaan. En wij denken dat daar terug ik de nudeltjes zelf, de hierkes van de processierups, ik op het springkersen kwam binnen. En daar gaan ze maar de voeten en maar de buik komt ook leren geweest. Dus ik denk dat daar terug echt wel wat uit de hand doen is, ik met de plakken. En,
1: Een specialisaire bedrijf had de nesten vothellen en het terrein is weer helemaal skimmakken. En de GGD die had een eindcontrole uitviert en het zwembad mij nodus weer iepen. Meesten die het nog klachten of vragen hebben, die werden onred om contact op te nemen met de hoesdokter. Van Noah is het officieel. De 20-jarige Tieme Heringa van Dan Woord mij hem nou echt de jongste wethouder van Nederland nemen. Hij waar Tiersje Joen officieel beëdigen tijdens een speciale rietsgeerkomsten.
4: Dat viel heel bijzonder. Unaniem aannomen als wethouder, dat viel fantastisch. Ik viel een brede stiepinder hier ervoor en dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik had er echt zin in.
1: In zijn portefeuille had er onder oren onderwijs, sport en cultuur, jongerijnwerk en de bibliotheken. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor onder oren het gemeentehuis, Boatestuin en de algemene begraafplakken.
5: Waar heb je nou het meeste zin in om mij aan de slag te gaan?
4: Dat is een lastige. Ik vind onderwijs een hele mooie. Maar cultuur lijkt me echt heel erg aan het hart. Omdat ik zelf natuurlijk actief ben in het verenigingsleven, in de Braasband. En onder cultuur valt ook natuurlijk de Friese taal en de Friese cultuur. Dus die spreekt mij misschien al wel het allermeeste aan. Alleen ik ga in alle portefeuilles een heel soort nog. Ik voel me heel goed bij mijn portefeuilles. Dus ik ga er echt nog aan, ja.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft.
7: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haling Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minco Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
4: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
3: Schitterend.
5: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
3: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
7: Ja, echt maatwerk.
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: De pannenkoektrein.
11: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
15: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
16: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl. Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
19: en Opel.
20: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
17: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
21: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
22: Oeh.
21: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
22: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
21: Raadsma?
22: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
23: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
20: in Ford
24: en Opel.
25: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
26: Dromeesje mij in beheining.
27: Maar gewoon CA Plus een certificering.
25: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
28: Bakken. Zullen we even op een stoel?
29: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
28: Baasmazitcomfort.nl.
30: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De luchthavens van Rome schorten het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, denk je wat aan je? Schitterend!
5: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
18: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Het raadsel van de Wadden. Versgebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Herbert.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tiere dank. Friesland boppen!

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Op de Rijksstraatweg, de N354 in de richting van Hurgeriep, had in de nacht van Tiersje op Waansje een slim ongeluk plakvoen. Omstreeks een oere als Jelve Treien waren de helptjensen oproppen van het incident. En ook de traumahelikopter waard oproppen. De bestuurder van de auto die zou de macht door het stuur verlen wezen en meerdere keren door de kopslijn wezen. Twee personen rekken verwoenen en één van haren weer er wel heel slim onta. De N354 is als gevolg van het ongeluk de hele nacht dicht west, maar is intussen weer iepen. Waansje giet het zwembad het Beiersplak in Geriep weer iepen na een tijdelijke sluiting vanwege de Ike Procesje roep. Na het jubileumfeest van het zwembad kregen verskate bij een last van bultjes en ek hoe het uitslag. Onderziek wieste uit dat net het zwemwetter, maar de naasten van de Ike Procesje roep op en om het terrein hinnen de oorzaak wienen. Voorzitter van het zwembad Jeltje Visser vertelt hoe dit alweer gebeuren koe.
2: Wat ik wel opvoel, weet ik dat vooral de band die gewoon alleen nog maar zwom hier, dus ik geen uitslag hier. Maar vooral de band die op de stormbaan ontbouwd geweest waren, die hier in de bulten. En ze hebben natuurlijk gereed die onder aardig pittig waar gaan. En wij denken dat daar terug ik de nudeltjes zelf, de hierkes van de procesjurups, ik op het springkersen kwam binnen. En daar ze mij de voeten en mij de buik ontgleden geweest. Dus ik denk dat daar echt het wel wat uit de hand doen is, ik met de plakken. En,
1: Een specialisaire bureau had de naast een vothellen en het terrein is weer helemaal skimmakken. En de GGD die had een eindcontrole uitviert en het zwembad mij nood dus weer iepen. Meesten die het nog klachten of vragen hadden, die werden onred om contact op te nemen met de hoesdokter. Van Noah is het officieel. De 20-jarige Tieme Heringa van Dan Woord mij hem nou echt de jongste wethouder van Nederland nemen. Hij waard Tiersje Joen officieel beëdigen tijdens een speciale Rietsgeerkomsten.
3: Dat viel heel bijzonder. Unaniem aannomen als wethouder, dat viel fantastisch. Ik viel een brede stiep in er hier ervoor en dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik had er echt zin om.
1: In zijn portefeuille had er onder oren onderwijs, sport en cultuur, jongerenwerk en de bibliotheken. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor onder oren het gemeentehuis, Boatestuin en de algemene begraafplakken.
4: Waar heb je nou het meeste zin om mij aan de slag te gaan?
3: Oeh, dat is een lastige. Ik vind onderwijs een hele mooie. Maar cultuur lijkt me echt heel erg aan het hart. Omdat ik zelf natuurlijk actief ben in het verenigingsleven, in de Braasband. En onder cultuur valt ook natuurlijk de Friese taal en de Friese cultuur. Dus die spreekt mij misschien al wel het allermeeste hoor. Alleen ik ga in alle portefeuilles een heel soort nog. Ik viel me heel goed bij mijn portefeuilles. Dus ik ga er echt nog toe, ja.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft.
6: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Binnen jo op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olven Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de twee zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
16: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
17: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
16: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
20: Wij onderhouden
21: en verkopen
20: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
19: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: NofPC, NofPC.
23: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
22: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
23: NOFPC.nl.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford en Opel.
24: Herbert.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De historische vetsepomp in Dokkum is alrende weekend beschadigd door Bronstichting. Onder het Rijksmonument uit 1912 werd al papier in de bronstutsen werd door het houtwerk flink bronskeer opbroen. Resten van het verbronnen papier waren onder de pomp op de hoeken van Op de Vetse en Boetestritten ontroffen. De vetsepomp in Dokkum is een van de oudste bewaarde bleunen staatspompen in de gemeente. Het gaat goed met de jerrebarren in Friesland. Bij de jaarlijkse ringdij waren een opvallend soort jong telt. Vrijwilligers troffen bij meerdere nesten vier jong aan, wiels het gemiddelde om de 1,8 jong per nest leidt. Neffens voorzitter Heijen Volkertsma van Stichting Het Eibertsheim komt dat door de gunstige meidtijd.
2: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jarenlang enthousiast bent over die jerrebarren en als dan ik merkst van gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zorg dat het tal natuurlijk dan neemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden.
1: Meer dan 150 mensen kwamen waars jong bij een oor op de Ziel in Dokkum bij een welkomstactie van Vlechteling. Met de geëerkomsten woonde de initiatiefnemer Sjeenlitten dat de bindengemeente Noord-Is-Friesland ook inwenners binnen die hier staan voor de opvang van Vlechteling en de mogelijke komst van een AZC.
3: Wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden. Maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Wij zijn net onveilig om een paar asielzoekers. Vlechtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te lonen gaan. Dus we houden ze net zien aan de grens. Of we met ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is.
1: De welkomstactie waard organiseren in onrinnij de demonstratie van Tsjinstanders van een mogelijke asielziekencentrum. Die demonstratie is dit voor Tonsjoenen plant bij het Stadshuis in Dokkum. En ons af hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nieuws tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0400 44 12 02.
0: Vadimierskip, RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Die autoschade laten maken? LalitaHaan.nl. Lalit met TH.
2: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
10: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
12: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
13: Ja, echt maatwerk.
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: De pannenkoektrein.
17: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
14: Keukens en kasten op maat.
18: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal consulten daalde met 8% naar bijna 147.000. Tegelijkertijd nam het aantal gevallen van gonoroe, syfilis en HIV toe. En dit baart SOA AIDS Nederland zorgen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. 5 medepassagiers van het Air France vliegtuig uit Kinshasa zitten uit voorzorg 21 dagen in isolatie. De arts werkte voor hulporganisatie Alima in het oosten van Congo, waar momenteel een grote uitbraak van de besmettelijke ziekte heerst. Het vliegtuig landde dinsdag op Paris-Charles de Gaulle. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de 2 zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet. Behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. En tot zover het nieuws.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
23: en Opel.
24: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
22: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboort. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboort.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford
23: en Opel.
26: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
27: Zo, dat ziet er gaaf uit.
26: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
28: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
26: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
29: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd van 90 jaar. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
30: Dromeesje mij in beëining.
31: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
29: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
32: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De historische vetsepomp in Dokkum is al rond de weekend beschadigd door Bronstichting. Onder het Rijksmonument uit 1912 werd al papier in de bronstutsen werd door het houtwerk flink bronskeer oproen. Resten van het verbronnen papier waren onder de pomp op de hoeken van Op de Vetse en Boetestritten ontroffen. De vetsepomp in Dokkum is een van de oudste bewaren bleunen staatspompen in de gemeente. Het gaat goed met de jerrebarren in Friesland. Bij de jaarlijkse ringdij waren een opvallend soort jong telt. Vrijwilligers troffen bij meerdere nesten vier jong aan, wiels het gemiddelde om de 1,8 jong per nest leidt. Neffens voorzitter Heije Volkertsma van Stichting Het Eibertsheim komt dat door de gunstige meid die het.
2: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jarenlang enthousiast bent over die jerrebarren en als dan ik merkst van gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zorg dat het tal natuurlijk dan neemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden.
1: Meer als 150 mensen kwamen waar Jumbi en Oor op de Ziel in Dokkum bij een welkomstactie van vlechtelingen. Met de geerkomsten woonde initiatiefnemer Sjeen Litte dat de bindengemeente Noord is Friesland ook inwenners binnen die hier besteden voor de opvang van vlechtelingen en de mogelijke komst van een AZC.
3: Wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden. Maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Wij zijn net onveilig om een paar asielzoekers. Vlechtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te horen gaan. Dus we houden ze net zin aan de grens. Of we met ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is.
1: De welkomstactie waar te organiseren. In onderin naar de demonstratie van Sint-Stonders van een mogelijke asielziekencentrum. Die demonstratie is dit voor Tongsjoen gepland bij het Stadshuis in Dokkum. En ons af hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
5: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
7: tdnoord.nl.
8: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaitjerk.
10: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
12: WOQS.nl.
15: Met Toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom je bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op Injen Oeren.
17: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd en er zijn minstens 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
19: It's getting hot in here.
20: Wat een stoel, jong.
19: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
20: Oh?
19: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
24: Wij onderhouden
25: en verkopen
24: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
23: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford
24: en Opel.
27: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
28: Ja, echt maatwerk!
29: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
24: SGmaatwerk.nl.
30: De pannenkoektrein!
31: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
30: Interesse? depannenkoektrein.nl.
24: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
29: Keukens en kasten op maat.
32: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
33: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op RTV NOF.

0: Als die door nog net vervang, we hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
4: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord heeft alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: NofPC, NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
14: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
16: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op twa oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een sto, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
23: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat?
23: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
25: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
26: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
27: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
26: Schitterend!
28: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
26: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
29: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
30: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het gaat goed met de jarenbarren in Friesland. Bij de jaarlijkse ringdij waren een opvallend soort jong telt. Vrijwilligers troffen bij meerdere nesten vier jong aan, wils het gemiddelde om de 1,8 jong per nest leidt. Neffens voorzitter Heije Volkertsma van stichting Het Eibertsheim komt dat door de geurstige meid die het.
2: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jarenlang enthousiast bent over die jarenbaren en als dan ik merk van gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zorg dat het tal natuurlijk dan neemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden.
1: Meer dan 150 mensen kwamen woensdag bij een oor op de Ziel in Dokkum bij een welkomstactie van vlechtelingen. Met de gekomsten woonde de initiatiefnemer Sjeenlitte dat de bindengemeente Noord-Friesland ook inwoners binnen die hier staan voor de opvang van vlechtelingen en de mogelijke komst van een AZC.
3: Wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden. Maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Wij zijn net onveilig om een paar asielzoekers. Vlechtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te loren gaan. Dus we houden ze net zien aan de grens. Of we met ze deer zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is.
1: De welkomstactie waard organiseren in onrein naar de demonstratie van tienstanders van een mogelijke asielziekencentrum. Die demonstratie is dit voor Tonsjoenen plant bij het Stadshuis in Dokkum. De historische vetsepomp in Dokkum is al rond de weekend beschadigd door Bronstichting. Onder het Rijksmonument uit 1912 werd al papier in de bronstutsen werd door het houtburg flink bronskeer opbroen. Resten van de verbronnen papier waren onder de pomp op de hoeken van Op de Vetse en Boetestritten ontroffen. De vetsepomp in Dokkum is een van de oudste bewaarde bleurende stadspompen in de gemeente. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nieuwste voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
0: RTV NOF.

0: ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
4: Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
16: Ja, echt maatwerk!
17: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
18: SGmaatwerk.nl.
19: De pannenkoektrein!
20: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
17: Keukens en kasten op maat.
21: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
23: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een stooijong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
25: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
26: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
27: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Tromeesje maar in beheining.
30: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
28: Digitaal en papier van Bedril, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
4: Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaidjerk.
10: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
14: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
12: WOQS.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
20: It's getting hot in here.
21: Wat een stoo, jong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
21: Oh?
20: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Jan Cooks for You, met Janzelf.
25: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
24: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
24: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
27: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
28: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
29: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
28: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
30: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
31: Tromeesje maar in beheining.
32: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
30: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
33: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
34: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
33: baarsmazitcomfort.nl

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De midzomerwegwandeling in Burgum van onkomende sneur 22 juni gaat net terug. De organisatie had dit besluit naam vanwege de verwachte hege temperaturen. De zoenens en veiligens van deelnemers staan voorop, meldt de organisatie. Deelnemers van Watercontact Games bekend binnen krijgen een digitaal routeboekje met routeinformatie. Zie kennen de kuier op een letter moment zelfstandig meidje als de ware omstandigheden gunstiger binnen. Meer als 150 mensen kwamen waars jong bij een oor op de Ziel in Dokkum met een welkomstactie van Vlechteling. Met de geëerkomsten woon de initiatiefnemer Sjeen Litte dat de bindengemeente Noord-Is-Friesland ook inwenners binnen die iepensteen voor de opvang van Vlechteling en de mogelijke komst van een AZC.
2: Wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden, maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Wij zijn net onveilig om een paar asielzoekers. Vlechtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te lonen gaan. Dus we houden ze net zien aan de grens. Of we met ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is.
1: De welkomstactie waard organiseren in oorin naar de demonstratie van Tsjinstanders van een mogelijke asielziekencentrum. Die demonstratie is dit voor Tonsjoenen plant bij het Stadshuis in Dokkum. Het gaat goed met de jarenbarren in Friesland. Bij de jaarlijkse ringdij waren een opvallend soort jong telt. Vrijwilligers troffen bij meerdere nesten vier jong aan, wiels het gemiddelde om de 1,8 jong per nest leidt. Neffens voorzitter Heije Volkertsma van Stichting Het Eibertsheim komt dat door de gunstige meid die het.
3: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jarenlang enthousiast bent over die jarenbaren en als dan ik merk van hey, gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zorg dat het tal natuurlijk dan neemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden.
5: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
14: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. Huishoudens zullen de komende tijd vooral moeten wennen aan grote verschillen in de energieprijzen, zoals dat de afgelopen tijd het geval was. Dat zegt Martijn Hagens, de nieuwe topman van energieleverancier Eneco, in een toelichting op de jaarcijfers. Vooral mensen met dynamische energiecontracten voelen de prijsschommelingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stooi, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voorstrum.
2: Herberg Voorstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
1: Herbergvoorstrum.nl.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
4: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
5: Pakken. Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
5: Baasmazitcomfort.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Dit is RTV NOF. Mijn no hits op tongzicht.

Ja, dat is Down Under het Njoltje 82 bij Streekomroep RTV NOF. Zo dadelijk hebben we Rutger van Barneveld, mijn zwoele zomernachten. Maar eerst gaan we hier David Guetta, my When Love Takes Over.

Rutger van Barneveld, jij is mijn zwoele zomernachten. Op dit moment is het een beetje discussie wat nou de noemer in je simmerhit is. Justin de Wild hebben we vanzelfs ook naar Mercurio. Die stier een hele lange tijd op nummer 1, maar inmiddels eerder inhalen door zwoele zomernachten. Maar er kan vanzelfs nog van alles gebeuren. RTV.

0: tv en online.
1: RTV NOF.
2: Niet nodig, ja, dus krijgt van Fleming en Meteor. No, yes, Rosalyn uit Jongetje 82 bij Streekomroep RTV NOF. Zij krijgt al zij kistek een zomers verzoekje om een vreetje. Op je telefoonlijn 044-44-12-02. Yes, misschien op achtergrond Jeroen Rinkeljen. Maar alle verzoekjes binnen welkom, altijd maar een beetje shimmers is.

0: Rosalind Jarrest. Het is Jelver Scheis en dat betekent dat het tijd is voor het Streeknijs.
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. De midzomerwegwandeling in Burgum van onkomende sneur 27 juni gaat net terug. De organisatie had dit besluit naam vanwege de verwachte hege temperaturen. De zoenens en veiligens van deelnemers neer voorop meldt de organisatie. Deelnemers van Watercontact Games bekend binnen krijgen een digitaal routeboekje met routeinformatie. Zie kennen de kuier op een letter moment zelfstandig meidje als de ware omstandigheden gunstiger binnen. Meer dan 150 mensen kwamen waar Jumbi en Oor op de Ziel in Dokkum met een welkomstactie van Vlechteling. Met de geëerkomsten woonde initiatiefnemer Sjeen Litte dat de bindengemeente Noord-Is-Friesland ook inwenners binnen die iepensteen voor de opvang van Vlechteling en de mogelijke komst van een AZC.
3: Wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden. Maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Wij zijn net onveilig om een paar asielzoekers. Vlechtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te lonen gaan. Dus we houden ze net zin onder de grens. Of omdat ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is.
2: De welkomstactie waard organiseren in oren naar de demonstratie van tienstanders van een mogelijke asielziekencentrum. Die demonstratie is dit voor Thomas Juneplant bij het Stadshuis in Dokkum. Het gaat goed met de jarenbarren in Friesland. Bij de jaarlijkse ringdij waren een opvallend soort jong telt. Vrijwilligers troffen bij meerdere nesten vier jong aan, wiels het gemiddelde om de 1,8 jong per nest leidt. Neffens voorzitter Heije Volkertsma van Stichting Het Eibertsheim komt dat trok de gunstige meid hier.
4: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jaren lang enthousiast bent over die jarenbaren en als dan ik merkst van hé, gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zorg dat het tal natuurlijk toeneemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden.
2: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie. WhatsApp dan naar 0504-412-02.
0: Dat zou hier het Streeknijs.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberiocht.
0: Zullen we naar het waar? Het is zinnig en warm, maar temperaturen rond de 26 graden. Hield code geel voor de hitte, morgen weer de tierriet, maar lokale temperaturen tot 40 graden. Vanmorgen is het een grutpaad van Nederland code reet. In Friesland ligt het bij code oranje te blauwen. Dat zou via het Streeknijs en het Waarberiocht bij Streekomroep RTV NOF. Wil je nog meer weten? Zorg even op www.rtvnof.nl of download onze gratis RTV NOF app in zowel de Play Store of de App Store. We gaan verder met de muziek. Yes, Somber hier, my homebreaker uit 2026.

Homebreaker, jerst. Dit is RTV NOF. Het is inmiddels 20 minuten voor Scheizen. We zijn dadelijk naar Get Lucky, jaren.

0: Good luck, baby. Ja, dat is 2024 bij Streek om erop RTV NOS. En zijn dadelijk just high hopes.
1: Van 4 van het zon. Sjoerd de Vries. Hits op tongensje.
2: RTV NOS.

Suzanne Freek met goud. Ze 2021 jaar is krijgt. Dit is Born to be Alive. Het jongetje 79. Hele tijd jaar dus. Kist je verzoekje kan gewoon vragen voor het volgende oeren. Want dit oeren sloeten we snel met de reclame en het nice. Maar mijn 6 oeren bibben er weer.

0: Oh, half twaalf.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, seis oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het nieuws.
10: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
11: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
12: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Herberg Voestrum.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Peppe, Mike, ek bij Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Ik ben benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: Danny Nijman, juist, maar de optimist.
1: Daar kan de pessimist niet tegenop.
0: Ja, dat is bij RTV NOF.
2: RTV NOF.
0: Dit is Juby40, My I Got You Babe, 1984. Daar hebben we even wat shimmerse muziek, want dat past wel bij dit, nou ja, toch wel vreemde waren.

0: Corners van de Fort Floria, dus jij maar Never Alone uit 1994.
1: Dit is Hits op Tongersdje, mij Sjoerd de Vries.
2: RTV NOS.

Just Rain Me In. Uit 2026. En kist ik nog een verzoekje ervan. 045-44-12-02-4-6. En belt je en whatsappke het mij alle uit komt je rijden wel om. En we draaien eigenlijk alles.

Remy en Jerst. Bij streek om erop RTV NOF hits op tons die ontzongen horen jaren. Ik heb dan met Tim Douwsma en Monique Smit. Mij een zomeravond met jou.

0: Dit is RTV NOF.
1: Uit Noordoost-Friesland.
2: Dit is RTV NOF.
0: Het is inmiddels Jelvers zon en betekent dat het tijd is voor het streeknieuws met Demi Hoekstra.
2: RTV NOF streeknieuws.
3: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het streeknieuws van RTV NOF. De midzomerwegwandeling in Burgum van onkomende sneun 27 juni gaat net terug. De organisatie had dit besluit naam vanwege de verwachte hoge temperaturen. De zoenens en veiligens van deelnemers die voorop meldt de organisatie. Deelnemers van Watercontact Games bekend binnen krijgen een digitaal routeboekje met routeinformatie. Zie kennen de kuier op een letter moment zelfstandig meidje als de ware omstandigheden gunstiger binnen. Meer als 150 mensen kwamen waarschijnlijk jong bij een oor op de Ziel in Dokkum met een welkomstactie van Vlechteling. Met de geerkomsten woonde initiatiefnemer Sjeen Litte dat de bindengemeente Noord-Is-Friesland ook inwenners binnen die iemsteen voor de opvang van Vlechteling en de mogelijke komst van een AZC.
4: Wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden. Maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Wij zijn net onveilig om een paar asielzoekers. Vlechtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties verloren gaan. Dus we houden ze net zin aan de grens. Of we met ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is.
3: De welkomstactie waard organiseren in oren naar de demonstratie van Tsjinstanders van een mogelijke asielziekencentrum. Die demonstratie is dit voor Tongsjoenen plant bij het Stadshuis in Dokkum. Het gaat goed met de jerrebarren in Friesland. Bij de jaarlijkse ringdij waren een opvallend soort jong telt. Vrijwilligers troffen bij meerdere nesten vier jong aan, wiels het gemiddelde om de 1,8 jong per nest leidt. Neffens voorzitter Haie Volkertsma van Stichting Het Eibertsheim komt dat door de geurstige meid die het.
5: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jarenlang enthousiast bent over die jarenbaren en als dan ik merkst van hé, gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zorg dat het tal natuurlijk toeneemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden.
3: En ontzaf hier het streeknieuws. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nieuws tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0504-412-02.
0: Dan weer het streeknieuws. Demi, bedankt.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
0: Zullen we kijken naar het waar? Het is zinnig en warm met temperaturen rond de 26 graden. De jeeltcode geel voor de hitte. Morgen wordt het tierheat met lokaal temperaturen tot de 40 graden. Vanmorgen is het in een groot part van Nederland code red. In Friesland liep het bij code oranje te blauwen. Dat zag hier het Waarberjocht en het streeknieuws bij RTV NOF. Wil je nog meer weten? Zorg even op www.rtvnof.nl of download onze gratis RTV NOF app.

0: Olivia Rodrigo juist, Drop Dead 2026.
1: RTV NOS.
2: Van 4 van het zon, hits op tongensje.
0: En dit ben Jan Smit en Gerard Joling, mijn echte vrienden bij Streekomroep RTV NOS.

My Little Lies in 1980. Heel Scoff Lindel, hè? Ierke Link aan de shoot. Nog even blijven van Douwe Bob en Mo. Jij staat bij RTV, NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
4: De

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. De maatregelen volgden op onderzoeken naar oorlogsmisdaden, waaronder een arrestatiebevel tegen Benjamin Netanyahu. De VS betwist de bevoegdheid van het hof en verdedigt de sancties. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Een 53-jarige man uit Arnhem is aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorbij Santje in Waterswaard.
13: Pakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Techniek Martin van der Velde.
1: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. En all the way from Leeuwarden, Martin van der Velde.
0: Ik ben weer gearriveerd, zoals het heet.
1: We hadden een mooie album klaar liggen met Sheila E. Collega van natuurlijk die jongeman waar ze altijd mee speelde, Prince. En we deden vandaag met Sister

0: Ja, Chila E, hè. Hij doet drummen en zingen tegelijk. En dan ook nog met zo'n rare, of, ik bedoel, mooie prins op het podium. Prins, hè? De klein mannetje.
1: Prins heerlijk, zeg maar.
0: Prins heerlijk. Maar zij doet het fantastisch. En ze speelde ook enige jaren geleden op het North Sea Jazz Festival.
1: En dat van de prins geen kwaad weten.
0: Zeker, maar ze drumt aardig. Er is maar één, nou ja, niet beter, maar dit is Cindy Blackman. En die ken je, hè? Als vrouw van Santana. Die we ook al jaren hier... ik wou zeggen in de Ruif hebben. In de stal. In de Ruif. Strandje Oosterhuis. And it's too soon to know.

0: treintje zelden thuis?
1: Ja, het Jozefhuis, ja. Maar ja, bekend natuurlijk overal van, maar vooral van de Ladies of Soul.
0: Het, onder andere, ja.
1: Fantastisch met die Candy Dulfer op haar onafscheidelijke sax.
0: En met haar nummers van Burt Bacharach.
1: Oh ja, natuurlijk. Hey, we gaan snel door en dan hebben we een fantastische gitarist. Pat Metheny. Betcha Bicolli.

Pat Metheny jaren geleden ook op het Nazi Jazz Festival. We hebben zeg maar vorige week nog even met Age Tolsma over gesproken. Wij gaan snel door met een dame die komt van Heerenveen, Tineke Posma. Zij deed het Before the Snow is Falling.

Ja, prachtige saxofoniste. Ik vergelijk het een beetje met Kika Sprangers, die dit jaar ook weer op het North Sea Jazz Festival staan. En die enige tijd geleden in Dokkum de pannen van het dak speelde, zeggen ze dan. Ik denk dat we nou naar die dame van Laura Fitchie gaan. Hè? Dat, ja, die was eigenlijk centerfold, The Good Life.

0: De dame van het goede leven.
1: Ik denk het ook. Het is een prachtige nachtclubzangeres, een beetje te noemen. Wij stappen ruil door naar Diana Krall. Het is de ega van Elvis Costello en het heet Quiet Night.

Diana Krall. En ik vroeg AI nog even, afnemende intelligentie, zei ik tegen Martin. De laatste keer dat Diana Krall op het North Sea Jazz Festival stond, was 2023. En dat was in de Amazon Nile zaal, volle bak, en was toen ook uitverkocht. En nog even navragend, dus deze editie van North Sea 50 jaar bestaan in Rotterdam, komt ze waarschijnlijk ook te spelen. Ze is geprogrammeerd van 10, 11 en 12 juli dit jaar. Nou, weten we dat ook weer. Wie klaarstaat op de nominatie om te spelen is Chris Barber, featuring Jules Holland, One Sunny Time Off the Street.

Dankjewel, Jules Holland met Chris Barber. En de line-up van 2026, nog even terugkomend op wat we vorige week hebben besproken met Aange. John Batiste, Charlie Puth, Nile Rodgers en Cheek, hadden we het over gehad. Diana Krall staat nou wel geprogrammeerd. The Roots, Sharky Puppy, Marcus Miller, Pat Metheny dus ook. En Questlove en Friends staan er al. Jules Holland staat niet op de officiële notie line-up. Zijn eigen site noemt hij wel een tour in 2026 met Amsterdam Paradiso, maar geen Rotterdam in juli. Weten we dat ook weer. Nora Jones, als dochter van Ivis Ravi Shankar, sitaarspeler. Zij doet het vandaag met Fleurette Africaine.

Wat een gezellig mooi nummer van deze Norah Jones. En dat is toch een beetje de roots naar Afrika. African Flowers. Ja, Kenny Dulfer, onze gewaardeerde medewerker van dit programma. De tune is van haar. Please Don't Stop.

Kenny Dulfer van het album Lustful Life. En Hans speelde ook dit jaar weer op het festival BN85. Maar hij speelde als een, nou ja, tierenlier zeggen ze dan. La Cabana, Hot Soul Reconstruction.

0: Jeetje, het is het einde alweer, Martin.
1: Dat doet de deur dicht.
0: De deur dicht. We hebben nog tijd om te gaan. We hebben nog Gloria Estefan. Oye mi canto.

Gloria Estefan, Miami Castle. Ja, het was fantastisch daar om te vertoeven. Hear My Voice. Het laatste nummer alweer, Martin. Tot volgende week, dames en heren. Blijf bij mij, blijf bij ons.

0: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkelbouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Jan Cooks for You, met Janzelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Herberg voor

0: cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Dit is RTV NOF.
16: My No Country Trail.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De midzomerwegwandeling in Burgum van onkomende sneur 27 juni gaat net terug. De organisatie had dit besluit naam vanwege de verwachte hege temperaturen. De zoenens en veiligens van deelnemers staan voorop, meldt de organisatie. Deelnemers van Watercontact Games bekend binnen krijgen een digitaal routeboekje met routeinformatie. Zie kennen de kuier op een letter moment zelfstandig meidje als de ware omstandigheden gunstiger binnen. Meer als 150 mensen kwamen woensdag bij een oor op de Ziel in Dokkum met een welkomstactie van Vlechteling. Met de geëerkomsten woen de initiatiefnemers zien litten dat de bindengemeente Noord-Is-Friesland ook inwenners binnen die hier staan voor de opvang van Vlechteling en de mogelijke komst van een AZC.
2: Wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden, maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Wij zijn net onveilig om een paar asielzoekers. Vlechtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te lonen gaan. Dus we houden ze net zien aan de grens. Of we met ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is.
1: De welkomstactie waard organiseren in oren naar de demonstratie van zinstanders van een mogelijke asielziekencentrum. Die demonstratie is dit voor tongsjoenen plant bij het Stadshuis in Dokkum. Het gaat goed met de jarenbarren in Friesland. Bij de jaarlijkse ringdij waren een opvallend soort jong telt. Vrijwilligers troffen bij meerdere nesten vier jong aan, wiels het gemiddelde om de 1,8 jong per nest leidt. Neffens voorzitter Heijen Volkertsma van Stichting Het Eibertsheim komt dat door de gunstige meid die het.
3: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jarenlang enthousiast bent over die jarenbaren en als dan ik merk van hey, gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zorg dat het tal natuurlijk dan neemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
4: Dit is Country Trail.
5: Met Albert de Vries.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
9: Pakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baasmazitcomfort.nl.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: misunderstood.
1: Vademierskip, RTV NOF.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: baarsmazitcomfort.nl

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Well, that's the stupid, girly song over with. Now let's steal the equipment.
1: Well, I don't think there's very much left that you haven't already broken, Vivian.
2: I don't know. There's a couple of legs inside your trousers still unsnapped.
3: Guys, there's no time for that now. Look, if we want this record to make number one, we've got to rig the charts.
4: Oh, what? Oh, no, Mike, surely you don't mean, like, cheat?
3: Oh, yes, I do.
1: But that's absolutely outrageous. It's disgusting. It's immoral. How do we do it?
3: Simple. You find out all the chart shops and buy up all your records. Everybody else does it. There hasn't been a genuine number one since the Beatles split up.
4: Oh, wow. Have the Beatles split up?
1: But this is fantastic, Michael. I'm going to be an enormous pop star. Ooh, I'll probably have to go to the Bahamas to shoot my vids.
2: Anytime you want your vids shooting, Rick, you only have to ask.
1: Ooh, ha, ha, ha, Vivian. How very clever, I'm sure. Oh, yes, let's end this wonderful project on a silly little meaningless innuendo.
2: All right.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
6: RTV NOF, Meino het Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.